hef ik mijn bril haar willen loden. Ze is immer weg, dat is zo niet auf Futten. Ook achter den Schlüttel bin ik immer her. Wo is hij bloos? Ik blöf, ik kan niet meer. Oh nee, dat kan doch wohl

versandt. Als Kind het ik hier ook al zijn, doch dat is lang al heen. Zo'n wagen zich nu anders goed, kein holten Planke nie.